Bush en verder, maar dan bij miljarders. Dit is gewoon een paar meer muziek. Ik kon weer gaan met als ze bij jou gaan, zegt dat.